0: Mikketing ouwe. Tjoe, bra.
1: Heren.
0: Ik hoor.
1: Wat?
0: Every Friday.
1: Friday?
0: Die Mikketing show, broeda.
1: Mikketing? Wat is
0: Mikketing
1: hij?
0: Mikketing show. Ah, every Friday.
1: Ah, meneer. Tata.
0: Ah, die dan gaan skut, hoor.
1: Nee, nee.
0: Yo.
1: Ik is daar, bra.
0: Nee, sure.
1: Sure.
2: Alright, van haar. Lang om zo vol.
0: De koffie vindt Mikketing ouwe.
3: Ouwe.